zangu zikishika na kuita una lift my mood. Umenitepa na umekwama kwangu, nikiwama vitu nipe vitu zangu. Yeah, zangu haziwezi shuka, you complete upumbavu wangu. Mama mia tumia mamia zangu.